erg, maar is ik nog wel slaap. Zie je gaan gauw koffie maak. Ik hou van nu die dag begin. Ik lag eens

maak jou syf as al alles hier kwaad. Miskie moet ek het eend gaan door, as ek terugkom is daar dan weer hoor, al wat ek vir jou

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat nou my hand. Ek het genoeg opgevreet. En hoor nou my kreet.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk en zin voor jouw leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert zal we altijd bij

de zon. Na vreemde plekken te vaak, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoeigheid omkap. Ik wil mijn vrouw gaan vasthouden langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaat? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

zien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelf zijn. Ja, ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons het van bezin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Als allemaal mag ons fouten, maar het is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het rapper is dat ik nou dat alles wat gebeurde, daar is echt zeker goed is wat ik

soms is het net als onze beerste rivier. De liefde is het maar toch is het hier. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dat zout maken. Plek voor plannen en voor dromen gemaakt raak. Ik ben toch aan die daad wat laart. Ik kon gestappen, tikkies, piekies, toen mijn namen beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan zal gelachen. En ik sta voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven of een echt nou vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik een zielen kon beleven. Dan ineens willen we binnen die plekken van kogels en het alleen over dat de stories en die geluk voor dit gebring het. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Dat dan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

bekken fel, vaat skaaf zo spoor. Maar die choppie en die doppie en die zon maakt het ons verloor. Toe vat ons een breek,

Die Nederlandse groep Tol en Tol het ongelooflike vermoë om emosies in musiek vas te vat. Hulle het ook onder andere saam met Demis Roussos Griekse musiek gemaak, maar hierdie eens naam is Himalaya. En jy denk nou aan hierdie gebergtes en die mistigheid en die woude daar rondom, ek was nou nog nie daar nie, maar jy ervaar iets sintuiglik van die Himalayas.

0: Dante. Hier vat ons kalhand aan mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.

0: another new one now. Gmail's false. Is everybody having a good time or what?
1: Neil Young met Heart of Gold. En daar is Neil Young weg. Hy het nie daarvan gehou dat ek hom onderbreek nie. Praat aan die dag weer met jou, Neil. Kom ons luister na Demis Roussos. Goodbye, my love. Goodbye.

En i middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies, die zijn.

erg, maar jij zit nog wel slap. Zie je gaan gauw koffie mak. Ik hou van nu die dag begin. Ik lach als jij je toen als verf en je gunt de tuin en die achteraf. Al wat ik wil heen, je moet

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.